se stemme brand. Dirte kenden zal ons mekaar ontmoet. Dirte kenden zal ons mekaar ontmoet.

0: was een stemmenroep. En die tamboer die een koma die boert. Hoor jij Afrika's stemmenroep? Der de kinden zal ons mekaar ontmoet. Der de kinden zal ons mekaar ontmoet.
1: Jou stasie.net.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

De om, ik ga alleen. 10 schip of 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die toner in je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. Als je lijkt wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij Sandra Prins nog, yes?

Op het rollerskate het zij zag hij ze in te gaan. Die weskes moest Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht. Als hij wind waai hoor hij

Ik heb gespeeld op vastlanden, zelfs eiland hier en daar. Mensen op mijn pad het echt voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ik heb mijn hart verloren in die Vrystaat.

0: En dat was dan Ella Langley daar, al die paar dagen uit Amerika uit. Ja, very nice song. Dank je, Jaco. Jaco, het is voor mij zo een tijdje terug gezegd van die dame. Ja, ze is very mooi en ze zingt ook very mooi. Ja, hou van wat ze doen. Dank je, Jaco. Ja, ik zal die andere groetjes gaan laaien. Ik heb zo een paar gelaai. Op jezelf, of die heeft voor ons opgezet. Zo ja, bye bye, dankie. Ik waardeer. Jean, ja, bye, dankie. Ik zal gaan kijken naar de muziek, dan zal ik het ook sturen, dat ik kan live. En ja, wie is dan nog? Neel is ook daar, Johan keier nog samen met ons. En bye, dankie. Is lekker jullie samen met ons keier. Ja, op hier die dag. Ons gaan gewoon op hier die lentedag. Ja, dat is 1 september, lente. Ik weet niet wat ze klerendag jullie aan het zien, maar jullie kunnen eigenlijk nog maar blommetje. Bloemen, wat is Duits voor hem? hem klinkt zoals dagam, ja, zoiets. Ik heb mijn bloemen, frok. Ik denk dat hij noemt het frok. Ja, dat is Engelse woord, maar in elk geval, ik denk dat hij noemt het frok. Ik heb mijn bloemen frok aan. Ja, niet mijn bloemen frok, niet maar mijn bloemen. Ja, kom eens gaan gewoon naar die winkels toe en jij kan gaan kijken dan naar die adverteerders, de inlichting, op www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt, dis een van Samuel Kerr. En dat is natuurlijk die 1 September. Ja, kan jy dit oor vertel. September, Oktober, November, December. Mense, dat is nog 4 maanden oor, as dit alweer 2027. Morgen, Philip, morgen. Lekker dat jy saam met ons Kerr. Ja, en die kerstfeest leent nog tussentijd. En, ja. Ja, ek wil weghardloop, as ek nie dink. Ja, jylle, die tyd daar baie vinnig voorbij. Maar in elk geval, kom ons gaan kyk gauw na wat die weersake sê, en dis so 13 minuut na 6.
1: Jou stasie weer.
0: Nou, die eerste ding wat die weerkantoor op hulle agenda het, is dat toestanden kan lei tot weggolfveldbrande, en dit is in die ooste van die Noordkaap en die suidooste van die Vrystaat. Oeh, daar is nou alweer die ooste van dit en die noorde van dit en die suidooste van daai. Ja, so asjeblief, as jy vuur maak daar in die buiten open licht, ja, vat dit maar net water saam of sand en maak het maar net dood. Ja, plus dit behoorlik. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en warm, Pretoria 11 tot een maximum van 27, Johannesburg 9 tot by 26 en dan Vereniging 8 tot by 26. En dan in Mpumalanga, miskoel in die ochend in die Laagveld en die Hoëveld of die suidoostelike Hoëveld, anders in sonnig en warm, Mbombela 10 tot by 26, Emalahleni 9 tot by 25, Ermelo 7 tot by 25 en dan Standerton 5 tot by 29. Ja, Standerton gaan ook redelik mistig wees. Skukuza, 11 tot by 33, ja, lekker warm daar. Limpopo, miskoel in die ochend in die Laagveld, anders in sonnig en warm, baie warm in die westelike Bosveld. Polokwane, 8 tot by 28, Palaborwa, 12 tot by 31. Jo, die temperatuur klim al vroeg hierdie jaar. En dan Sandien, 10 tot by 28, Musina 13 tot by 31, Lepelale 9 tot by 32, en dan Mokopane, 11 tot by 30. En dan noordwest sonnig en warm, Potchefstroom 9 tot by 29, Mahikeng 10 tot by 29, Rustenburg 9 tot by 29, en dan Vryburg 8 tot by 30 grade Celsius, genade. En dan die Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm en dan sonnig in die noorde, Bloemfontein 10 tot by 27 grade Celsius, en dan Bethlehem 4 tot by 26, Kroonstad 9 tot by 28, en dan Vicksburg 6 tot by 25, Sasselburg 11 tot by 26 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en koel in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, enkele donderbuie kan ook in die verre ooste verwag. Upington 15 tot by 32, hallo Christam, Kimberley 10 tot by 28, Alexander Bay 10 tot by 20 en Sutherland 0 tot by 24 grade Celsius. En dan die Weskaap, waar ons vir dan uitsaai, miskoel in die oggend in die suide en die weste, andersins sonnig en koel tot warm en dan koud in die suide. Kaapstad 10 tot by 19 grade Celsius, 5 tot by 28 vir Vredendam, 8 tot by 18 vir George, 4 tot by 24 vir Worcester en Beaufort West 8 tot 'n maksimum van 29 grade Celsius. En dan die Ooskaap, sonnig en warm in die weste, maar koel in die kusgebied, en dan sonnig en warm in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk. Kuberka 13 tot by 19, Robert Sebokwe 5 tot by 28, Kuchompostad 15 tot by 20, Port St. John's 14 tot by 23 en Amtata 10 tot een maximum van 28 grade Celsius. En dan laatste maar nie die minste nie, KwaZulu-Natal, mistig in die ochend en die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie in die suide. Durban 19 tot by 25, hallo June, hallo. Priya, Richards Bay 16 tot by 31, Pietermaritzburg 11 tot by 31, en dan Umnambiti of Ladysmith, die ouwe naam, ek kon nou nie onthou nie, 12 jumelimen grade Celsius, en een volle 31 grade Celsius, die maximum. Ja, so ek dink, reg oor Suid-Afrika lyk dit na 'n ongelooflike lekker dag, moet toe net twee plekke waar het gaan reën, Pietermaritzburg en Harry Smith lyk het vir my, verder gaan het lekker warm wees, ja. Geniet het, en dan maar net om uit te hardloop met die bloemiekie, met die blomme, iets, ja. Een blomme rok, een blomme broek, een blomme hemd. Ja, eerste lengte.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
5: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
0: Ja, natuurlik die middagstorie. Ek hoop julle kyk. Ek het daarom begin luister. En het vat mos maar so 'n dag en 'n half om in 'n storie in te kom. Maar soos wat ek gister gesê het, ek onthou nog, het vat my terug na my kinderdae. Ja, toe die Mannheim saga nog op was. Kan julle dit nog onthou? Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar Mafeikie, weet ek, was die oppasser van die Mannheims kinders. Ja, nee, het was lekker tye. Nou ja, toe, nou beweeg ons daar nader na ons boeremusiek treffer en ons, Johan, gaan jy nou swem? Waar gaan jy swem? Slik in die warm water. Johan, waar is jy? Ja, Johan gaan nou swem, nie Johan is te koud om te swem. Maar in elk geval, jy gryp nou daar shakerkie, en dan skit jy nou so'n bietjie meel daar, ons is nou bezig met seizoen 4, episode 41, dankie Neil, dat jy so'n slaaf vir ons die nommers by der hand hou, ja, baie dankie, ek waardeer, en dan gryp jy nou vir mama, papa, die kat, die kraai, die kartel, die ketel, die koekerolle, die koekerdoor, die koekergeniet, die gevriesde hoender, waar is Kathleen, of die warm hondjie, of die geslagte varkie, of iets, ja, jy gebruik enig iemand, of sommer iemand in straat, wat jy ken, ja, kan jy lekker dans, nou hier kom het, ek het jou gelaai, lekker vastrap, volgend. Lekker dans, lekker vastrap. Ja, balke toe.
1: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

0: weer. Ja, dank voor jou. Ja, was het warm. Ja, dus kijk zo een beetje naar zomermuziek. En ik heb zo een paar gekregen wat die zomer of lente, die verandering van weer voor ons kan voorspel, ja, kan aanhelpen. En ja, we gaan nog later nog zo een beetje speel. Die tijd zijn op de ogenblik is zo 6:45. En het raak lieflijk liggen buiten. Ik is baie, baie excited daarover. Kom eens kijken of we nog naar die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Oké, okay, kom ons begin sommer dan Gauteng. Moet de voertuig ongeluk op die N3 Noordwaard by die Gelderwijs intersectie. Die rechterbaan is gesluit, alsjeblieft wees voorzichtig. En dan een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard, net voor die Goue Hoofweg. Die linkerkantse baan is gesluit. Die pad is redelijk stillerig, maar ja, dit kan dalk later net bietjie bezig geraak. En dan stilstaande voertuig op die N1 in de zuidelijke richting bij Riegelaan. Die rechterbaan is daar gesluit en hij is daarom zo klein bietjie beziger. En dan was daar ook een motorvoertuigongeluk op die N12 Oostwaard net na Edenwijlweg. Drie banen is gesluit en jy kan definitief vertragings ervaren. As jy dalk weet van een ongeluk of padwerk of iets wat jy met ons wil deel, dan deel ons dus met ons luisteraars. Jy kan soms my op TikTok stuur of op my WhatsApp 066-594-4248. En dan KwaZulu-Natal, ons geskeduleerde

En dat was dan die drie in de rij, Johnny B. Good, Chuck Berry en Sam Smith. En Normandy Dancing with a Stranger. En veel werk is Simply the Best.

zal ons een dag als verstaan. So pak jou rugzak voor en stap hier die pad saam met my. Elke wolk is zilverrand, elke vierkool wat brand, en die waarheid binne my.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê 34 minuut oor 2 in die middag. Jy is op van die pad, lekker om saam met jou te wees. 1 September, lentedag. Ja, en hier gaan het omtrent lekker Gary Glemming wat saam met ons kuier hier op van die pad en gesien hoe dit gedoen moet word. Ja, trots geborg meneer NCA, Namibian Clearing Agency, die span daarvan Ariëms Vlei, wat al so lang saam met ons is. Lekker muziek op pad vir jou, maar nie vergeet 20 voor 3. Bring ons vir jou jou 3 in een rij, waar ons vir jou lekker 3 boere muziek nommerkies bring om jou dag op te kikker op te helder. Dit is natuurlijk dinsdag vandag en vanavond is het weer Debbie in die huis met haar klankbaan program waar sy een van die kunstenaars vat en so bykie meer vir jou vertel. Is baie, baie interessant. Hartelike goeiemiddag aan Janai, wat ook by ons aangesluit het. So 35 minute oor DJ Skipskop vir jou volgende.
2: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Daar sê Skipskop van DJ Boerewors, lekker muziek vir jou. Tijd vir jou drie in een rij, dis natuurlijk drie boeremuziek nommerkies wat op pad is. En vandag geen uitsondering, Soetwijn, Raakvat en die Steelse Tees.
1: Tijd vir jou drie in een rij op jou stasie.
0: Maar dis die tijd waar jy natuurlijk die mop kan gryp, of jy kan sommer iemand aan die kantoor gryp, of sommer op jou eie dans, want boeremuziek laat jou voete jak.

vrouwen die eenzaam zonder voor mij dier kom weg. Zou ik jou in het laps weg, hier die lach of met die lang pad, na zomer visie jong, waar ik jou.

0: jou stasie verkeer.
1: Wat loer gaan vir oulas wat op aangaan op die paai. Ek sien by Gauteng geen opdatering nie. Wel by KwaZulu-Natal is stilstaan een vragmotor op die N3 noordwaarts voor Hammersdale. Dit is opgeklaar daarso en verder lyk het vir my alles honkie-dorie. Ons kyk gewoon na Kaapstadse verkeer, 43 meter terug, padwerk op die N7 noordwaarts voor Malibongwe, Rylaan, Linkerbaan is gesluit daar wat een bykie vertragings veroorsaak en dan die N1 uitwaarts voor Monte Vista, Linkerbaan is versperg, geen vertragings op hierdie stadium nie. Volgens die foto's lyk het maar vir my een bykie rof. So wees maar voorzichtig, vat alternatieve routes en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
0: Die verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Annelie van Rooij en ek lewe sensasies weergawe 57 minute oor 2 in die middag, net hierna jou nuus.

Die klokkenaar van Gerry Pretorius met Anna Marie, my hart, 43 minuut oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê, afbiedig zien, ja, moenie vergeet, elke week lekker programme wat vir jou van vroegochtend, van 6 tot 9, Ian Miller wat saam met jou die opstaantijd ontbijt doen, net daarna Davy wat saam met jou keier, tot en met 11 uur ons landbouwprogram, tot so kwart voor 12 se kant, ons vervolgverhaal van kwart voor tot en met 12 uur. 12 uur is Gary Fleming in die huis, Gary Gazette, met die IT show tot en met 2 uur keer ek saam met jou elke dag van die week, maandag tot vrijdag en met Faripat en dan 4 uur gee ons oor aan Hein van Wyk, tot 7 uur toe en vanavond in die huis, Debbie, met Klankbaan so lekker vol program, net hier op jou ginseling radiostasie, jou stasie vir my of Roy is lekker dinsdag vir jou en ja, morgen is klein saterdag so, daar kan die vuur weer brand maar as jy een weeksbraaier is, laat die vuur brand, collega steek om aan, gooi je kouwe en morgen gaan het weer beter. So, Rieke Snel, Mariko Mampoer, dis waar met jou groet. Ek hoop jy vat morgen aan so Mariko Mampoerkie, net om so bykie die stressvlak te laat sak. Van my af, tjers, sien jou morgen, bye.

0: Artis FM nuus.
1: Het was een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was jou pas 4 uur. Jy is ingeskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En is tyd vir jou 4 uur nuus. Namens Ayn, hartelijke goeiemiddag. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag.

Hartelijk goedemorgen, bij welkom. Je zit een schakel op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Bij welkom bij Huisvaart, samen met Heinus vat jou huis toe. Tot skyns voor 7 vanavond. Ja, een baie geseënde en een baie voorspoedige lentedag aan jou. Dit is die begin van die lente, 1 September 2026. Wat amptelik beteken is die einde van die winter, ne? Maar niet te bij ons programma is aan die gang. Vanmiddag die normale bijdraas. Dus dinsdag om 4:30 is het woorddraaitijd. 5:00 weet ons weer voor jou nieuws. Ons gaan tussen 4:45 en 5:00 naar die verkeer. Kijk maar ook nou vinnig naar die verkeer. En dan so net na die handelsbreek om 4:45 is dit natuurlijk tijd voor nieuws focus. Jou belangrijkste nieuwszaken van die dag. 5:30 is het sportnieuws. Kats verzoeken om 5:45 in jou finale nieuwsbulletin van die dag met jou nationale weer om 6:00 vanavond. Welkom in jou als je pas ingeschakeld hebt.

0: Hartelijk goedemorgen, joh. Maar welkom in ons kakel bij Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jouw muziekspeletje voordraai. Ons gaan jou muziekkennis op die proef stel en hoe vinnig jou vingers op die knopjes. Met andere woorden, wie kan eerst vir my die correcte antwoord gee? Die persoon wat die heel eerste recht is, kan net na 5 vanmiddag sê of haar eie keuse van muziek hoor. Een liedjie van jou eie keuse. Tweede, derde, selfs vierde plek deelnemers, soos gebruikelijk, net na 6 vanavond. 061-511-2602, dit is ons WhatsApp nummer in hier leeg. Geef hier die nummer, is 061-511-2602. Nou, kom ons praat een beetje oor die leidraad. Ek weet of jy saterdag die rugby gekyk het nie, daar in Kaapstad nie, die All Blacks teen die Springbokke, en achterna was daar een groot gesprekvoering gewees oor die vliegtuie. Wat so laag gevlieg het, nie? Dit was een groot story gewees, en ook in die nies achterna weer. Nou ja, vanmiddagse leidraad spruit uit dit uit, uit dit wat daar gebeur het saterdag, al die drama daarna, al die gepraatrede daarover daarna, en dis die woord waar ek soek, die ooreenstemmende woord waar ek soek, vanmiddag wat te doen het met die groot gebeurtenis, is verskuil in die titel van die liedjie, maar ook in die kunstenaar se naam en van. In die eerste liedjie is die liedjie van Nazareth, is die woord in die titel van die liedjie. En dan moet jy baie mooi luister, want in die tweede liedjie is die woord verskuil in die kunstenaar se naam en van. So maak dit mooi, een mooie aantekening daarvan is in die kunstenaar se naam en van, en in die laaste liedjie is die woord weer eens verskuil in die titel van die liedjie, dis die liedjie van die Paletones. 061-511-2602, kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: XFM, Nice.
1: Als hartelijke goedemiddag aan jou. Je zit een schakel op Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Ons kijk naar jouw Nice om 5 vanmiddag.

0: Ons kijkt in slot in de nieuwsbulletin naar je handels, nieuws en geldzaken. De randse verhandeling, 10 uur die dollar, kom ons loergen vanaf daarna. De stans op 16 rand 10 cent. Die rand verhandelt 10 uur die Britse pond, 21 rand 81. Die rand staat 10 uur die euro op 18 rand 68. Die prijs van goud is $4,362.80 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $92.62 per vat. En dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word vanavond om 6 uur.
1: Artis FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethoven Kruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Summer is here and so is the heat. Don't just cool your home, make it more comfortable, more efficient and ready for the season with AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Get wholesale prices direct to the public and free delivery nationwide on top global brands from air cons and ventilation to solar solutions, appliances, heat pumps and refrigeration. Top brands, expert installation and everything you need to get ready for summer. Visit acdirect.co.za today. AC Direct is as easy as click, pay and install.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipe toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 man en selfs 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel vir Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Drey Bester op 071-766-7752. Op besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Je zou een schakel op je gunsteling radio. Dus is voor het zometeen hier op Hardy CFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Ons kijk vannacht naar jouw sportnieuws.

Als val een beetje weg met Socrates vanmiddag. Pitsu Musimani is ambtelijk Bafana Bafana zijn nieuwe africhter. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging heeft die nieuws dinsdag bevestigd dat die oudspeler die contract blijkbaar ondertekend heeft. Nou, dit zal die 62-jarige boerling van Kreeusdorp zijn derde keer aan die stuur van die nationale sokkerspan wees, nadat hij ook vroeger in 2027 tijdelijk en in 2010 die breiers een vlekje om die nek gehad het. Hy sal in Igu Brus sy spore volg. Die ervare Belgische africhter was aan die stuur van Suid-Afrika by die afgelope Wêreldbeker toernooi en onder sy toesig het Bafana Bafana sy spelers hulle eerste proesel van uitklop sokker in die internationale skouspel gehad. Nou die Belgse kontrak het echter na die toernooi verstryk en het besluit om na sy geboorteland terug te keer.

0: Goed, dan nog een beetje sportnieuws van een andere aard. Die keer praten we weer over rugby. Ik ben net zo wit, was die afgelopen zaterdag meesterlijk in die Springbokkense overwinning van 33-26 die de All Blacks in Kaapstad. Die amper 35-jarige slot was een kolos in die lijn staan, waar zijn lange vingers gereeld die Kiwis zijn bal gesteel het, terwijl zijn inklimspel die bezoekers telkens malen op die achtervoet gehad het. Nou, in geheel heeft hij 7 keer die bal gedra en 40 meter voor zijn span gevorderd. En dan praat de mens nog niet eens van zijn goede verdedigingswerk niet. Hij heeft met zijn pletterflatte 18 of pletterfatte 18 keer een Nieuw-Zeelander in zijn sporen gestuit. Gaat niet slecht voor een speler wat in aanloop tot die toetsseizoen een hele paar wedstrijden weens hersenschudding, beserings en die uitdien van een rooi kaartstraf misgelopen het niet. Wel gedaan en om dan daar. Dat is al van ons sportnieuws. Dan betreft dit zo'n klein brokkie sportnieuws vanmiddag. Kom ons luister een beetje muziek. Onthou ons het 5:45 weer een handelsbreek. En daarna dan doen ons kutsverzoeken tot en met 6:00 vanavond.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: Lekker nostalgisch, een beetje stil over die 90er jaren. En als het pas gaat, Nancy Boyd met Lover's Concerto hier op jou gunsteling radio. 12 minuten voor 6. Onthou, het volgende bijdrage is natuurlijk ons nieuws om 6 vanavond. Daarna jouw nationale weer. En ook die, ja, hoe kan ik zeggen, nog lekker muziek. Bye bye muziek vanavond nog, tot en met net zo voor 7 kant. Maar baie dankie dat jy saamkuier op hierdie 1 September lentedag reg oor Suid-Afrika. As jy versoek het of 'n boodskap het vir iemand, is jy welkom om dit gou vinnig met deur te stuur. Ons sal dit gou hanteer in kitsversoeke tot en met 6 uur. Maar andersins nog musiek uit die 90er jare. The Triplets, Dancing in the Shadows and One More Time met Turn Out the Light tot en met 6 uur vanavond.
1: Artis FM. Welcome.

Hartelijk goedenavond aan jou. Dit was jouw Antnies, 12 minuten over 6. Kom eens kijken naar morgen se weer. Dus jouw minimum en maximum temperaturen voor al die grotere dorpen en steden in Zuid-Afrika. En dit wordt aan ons verschaffen door die Zuid-Afrikaanse Weerdienst.

0: Wel, ons beginnen naar de Bispoort. Hier rondom ons, hier waar ons thans is, harde Bispoort. Morgen een minimum van 16. Maximum van 29, wat hier in Harties verwacht wordt. Pretoria 12, 29. Johannesburg 11, 28. Raak nou warm in die dag, nee. Rustenburg 13, 30. Brits 13, 30. Dan Potchefstroom 10, maximum 28. Polokwane 12, 28. Mbombela, de snelspreid natuurlijk, 14, 29. Bloemfontein, daar in Vrijstaat, minimum 8, maximum 27. Abington 15, maximum 33. En dan Kaapstad 11, maximum 20. Nog aan die koelerige kant daar aan die kant. Port Elizabeth 13, 20. In Oost-London 13, 21. Ons laatste stad is Durban, daar aan die Natalse Suidkus. Durban morgen 19, maximum 24. Dat is dan jouw nationale weer aan ons verskaf dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Tijd voor een vinnige handelsbreek en dan nog muziek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunodew doen. Je hoeft net een bottelkie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a

Zo, dames en heren, 30 minuten aan 6, dan is die vanavond het verkeersverslag niet in ons. Het nieuwe laatste verkeersverslag vanavond, die dag, ga ik zo weer paai aan, is stil. Ons komt bij kunstenaar Driespel vanavond, die muziek van Barry Ryan. Barry Ryan, kom eens even voor jou zo'n beetje nieuws rondom. Ons gaan drie van zijn liedjes voor jou spelen, dus Barry Ryan.

0: Dat is dan het einde van ons Huiswaarts programma. Dank je voor die samenkeer. Reis te Samedijn of Huiswaarts Samedijn. Elke weekdag tussen 4 en 7. Ook op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Ik is morgenmiddag weer terug. Morgen is dit natuurlijk woensdag. Dan kun je ons weer samen tussen 4 en 7 met jouw gunsteling programma. Natuurlijk morgen die 2 september. Hoop je gaan een heerlijke aand en een baie mooie nachtrust voor jou, baie lekker nachtrust voor jou, en dat jij morgenochtend zal ontwaken met nieuwe moed en nieuwe kracht, sterkte voor jou. En ja, geniet jou woensdagmorgen, klein zaterdag. Nou, net na die handelsbreek speel ons uit met de Everly Brothers, Wake Up Little Susie, een liedje in die 60er jaren. Vanavond om 7 uur is het Ewald Maritz met zijn programma Pad Langs op jou gunsteling radio, tot en met 10 uur. Blijf gerust ingeskakeld. Ik groet jou tot morgen, mooi blij en bye bye.
1: Is Skulp bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

jij zet doorn, jij zet dessel, jij zet maat. Hij is de rijpa! Onze maat.

0: Ricky, mijn bra. Ons is eindelijk Maricella.
1: Away, snotty.
2: Away. Nog een van die liekies waarmee Rikus wijs. Hij weet precies hoe om een lekker Afrikaanse country liekie te laat werk. Is ploeg jij. En weer eens, die titel laat jou weet, hierdie is nie een liekie oor een wandeling op die strand met een viool in die achtergrond nie. Dis Rikus, die grond onder die skoene. Dis Suid-Afrika, dis humor. En dis muziek wat nie probeer om iets te wees wat het nie is nie. Nou, ja, dis baie interessant. En dis iets wat ek dink een mens moet nie onderskat nie. Rikus het een baie spesifieke gehoor bereik. Mense wat dalk groot geword het met Don Williams, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson en natuurlik Suid-Afrikaanse boeremusiek en Afrikaanse country. Maar hy het dit nie net daar die generasie gehou nie. Hy het daar die klank op een manier aangebied wat ook vir jonger mense werk. En dit is hoekom jy vandag nog mense van verskillende ouderdomme by een Rikus Nel vertoning sal kry. Die een ken al die woorde, die ander een maak asof hy dit ken. As een mens terugkyk na Rikus se loopbaan, is daar eintlik een baie mooi boodskap daarin. Hy het nie begin met ek moet beroemd wees nie. Hy het begin met ek wil muziek maak. En daar het hy by die boerenbeorkest by sy pa begin, in kroeg gesing, verhoog muzikant gewees, atelier muzikant gewees, die orkeste waarin hy gespeel het, sy eie albums, goue statusse en groot samenwerkings met groot name en internationale optredes. Ja, ek dink dan daar is geen ander beter manier om vanavond sy program af te speel. Met 'n liekie, soos wat hulle sê, 'n regte Afrikaanse country liekie. En ook een wat jou voete laat juk het. Baie dankie dat jy saam geluister het na die story van Rikus Nel. En hier is 'n ploeg.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: altijd zachter door de geduf, duf, duf, duf.
1: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom pakken, doef, doef, wadi, wadi, doef,
1: doef, binnen aan my, doef, doef, gee my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

sem perda, lei van mij. Word die diep blauw oceaan versteendraad en galjen aan mijn lijnen vaste klauw.

van soek en meet, maar haar nooit nie vergeet. Jou man, homself dan soek en meet, maar haar liefde nooit vergeet.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zag iets aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.